0: SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Noordoost-Brabant.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
6: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanaf de start.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Noordbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Nightbush, City Limits, hoorde je Ike en Tina Turner. Dat was nog in de tijd dat ze bij elkaar waren. En het was geen gezellige tijd voor Tina Turner. Maar goed, ze heeft zich daarna nog afstand genomen, solo gegaan. En dat heeft er geen windtijd in gelegd. Wauw, wat was zijn carrière, zeg Tina Turner. Goed, ik kijk eventjes naar alle data hier op mijn scherm. En dan zie ik gewoon dat het 9 uur is geweest. Het is 23 mei. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van het Goedemorgencafé. Goedemorgen allemaal. Het is toch een lekker dit weekend zo starten. Ik denk als je een evenement hebt georganiseerd dat je ontzettend blij bent met dit weer. Want dit is toch ideaal festivalweer. Dit is ideaal Pinksterweekend feestorganisatie weer. Het is gewoon heerlijk weer. Geweldig. Nou, we gaan vandaag lekker bellen met veel mensen. En zo ook, dat weet ze misschien nog niet, maar Anke die is op dit moment afwezig natuurlijk, want die zit in de organisatie van de Pinksterfeesten zelf. En die gaan we gewoon op de Bonnefoy straks eventjes bellen om te kijken of dat het parcours in Nisterode bijvoorbeeld al in orde is. Nou goed, dat soort dingetjes gaan we doen. Verder rest gaan we gewoon veel lol maken. En heb ik jou nodig voor wat interactiviteit, maar daar ga ik je straks over vertellen. Eerst eventjes met iets anders aanstaan. Want we zijn begonnen, hè? Ja, een nieuwe aflevering met een zonnige dag voor de boeg. Dit is het Goedemorgencafé.

0: in het begin van het jaar was je er al bezig met die bioscoopfilms, zeg maar, die uitkwamen. Maar dat heb je een beetje achterwege gelaten. Dat is stilzwijgend in één keer afgeschaft of zo. Althans, die opmerking kreeg ik. Met de vraag of dat ik even de bioscooptips wilde doornemen. Nou ja, goed, ik heb geen fragmenten, maar ik kan wel wat films opnoemen die in de bioscopen draaien.
1: MFM Agenda.
0: En dan begin ik met The Devil Wears Prada 2. Ja, daarin schittert Meryl Streep en Anne Hathaway en Emily Blunt. Die schitteren, zeg maar, in die film. 20 jaar nadat ze hun iconische rol speelden, keren Miranda, Andy, Emily, Nigel gewoon terug in het verhaal. Want ja, er is van alles gebeurd natuurlijk sindsdien. Dus even kijken, het zijn de bewuste straten van New York en de strakke kantoor van Runway Magazine en The Devil Wears Prada 2. In deze lang verwachte opvolger uit 2006 worden de personages opnieuw geconfronteerd met de snel veranderde wereld van mode en media. Nou goed, meer staat er niet bij, maar ik heb gehoord dat hij weer, als je ervan houdt, dat hij dan zeg maar weer helemaal episch is, de film. Misschien wel beter dan deel 1. Nou, dan gaan we kijken naar de volgende films die ook nog in de bioscoop draaien. Al een tijdje in de bioscoop is de Super Mario Galaxy Movie. Dat gaat natuurlijk over het computerspel. De Mario Movie was een groot succes. En toen dachten ze, weet je wat, we gaan nog een spel van Nintendo uitbrengen als film. En dat is de Galaxy film geworden. Dan hebben we nog steeds de film die echt overal ter wereld records aan het breken is. En richting het record gaat van de Bohemian Rhapsody biopic. Dat is Michael. En die wordt gespeeld, Michael zelf, Michael Jackson, wordt gespeeld door Jafar Jackson. Oftewel het neefje van Michael Jackson zelf. Ik ben er geweest bij die film. Zeker een aanrader. Ga er niet naartoe als je denkt van, nou, ik moet heel kritisch zijn. Want er worden er echt wel belangrijke dingen worden daar weggelaten. En de film gaat maar tot 1983. Zoals je het even weet. Dus al die rechtszaken en weet ik veel wat allemaal. Nee, die ga je niet zien. Maar wel tot en met 1983 hoe die zeg maar van kleine jongen tot grote wereldster is gekomen. En dan de film die afgelopen de maandag, of afgelopen donderdag in première ging, is The Mandalorian en Grogu. En ja, als je van een film houdt waarvan de hoofdrolspeler weinig zegt en dat er een klein poppetje meegaat dat je schattig vindt, dan moet je zeker naar die film gaan. Heeft het iets met de Star Wars universum te maken? Ja, dat heeft zeker wel raakvlakken. Maar het gaat niet verder op de verhaallijnen die destijds met de grote films zijn gebaseerd. Eigenlijk moet je denken, de serie was leuk en dit is gewoon de serie, weer een paar aflevering achter elkaar geplakt als een film. Zeer vermakelijke film. The Mandalorian en Grogu op in de bioscopen hier. Nou, wil je meer weten, dan kun je sowieso bij de desbetreffende bioscopen langs en de websites. Daar staan alle films nog op. Er staan nog wel meer films, horrorfilms. En er staat vechtfilms, Mortal Kombat bijvoorbeeld, deel 2. Die is ook uitgebracht. Nou, zo zijn er heel veel films. Ga kijken op de websites van hun en dan kom je er vanzelf achter. En wij gaan verder met de muziek. Want dat moeten we natuurlijk ook doen. En dit hoort toch weer lekker bij dat lekkere warme weer. Sam Jeu en Multicolor.

was Agda, Maan en Snelle en nog een aantal meer mensen die deze plaat, als ik jullie zie, hebben gemaakt. Goedemorgen. Ik ben er even vanaf. 3:03. Moeten we maar eens even luisteren hier in de studio. Ja, is vrij stil, hè? Ja. Anke is afwezig vanwege de Pinksterfeesten. Zij zit daar in de organisatie. Ze is druk bezig om daar alles in goede lijnen, goede banen te geleiden. Robbie is, zover ik begreep, alweer op vakantie. En Jeffrey, die ging volgens mij naar een of ander pretpark toe. Dus ben ik alleen hier, zeg maar, in de studio. Dat betekent zometeen ook het nieuws. Alleen door mij. Oh mijn god, zeg. Heb ik het voorbereid? Nee, natuurlijk niet. Dus ik ga even snel erin lezen. En dan kom ik zometeen terug met het nieuws voor je.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
1: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Mijn naam is Roy van Brink. Bij de ingang van een wooncomplex boven de winkels aan de Zalbommersweg in Os heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Waarschijnlijk is er iets brandbaars in een van de brievenbussen gegooid. De brand ontstond rond ongeveer 16:50. De politie was er als eerste bij en agenten wisten het vuur snel uit te krijgen met een brandblusser. En de brandweer heeft daarna een grote ventilator in de portiek gezet om de rook te verdrijven. Door de brand was het brandalarm afgegaan en enkele bewoners van de bovenwoningen gingen uit voorzorg naar buiten en wachten buiten op straat totdat alles weer veilig was. En dan wat negatief nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor de zwemplas bij de camping Juca in Berlekum. Tijdens een controle heeft de inspectie blauwalg aangetroffen. Het negatief zwemadvies houdt in dat de provincie adviseert om niet in de plas te zwemmen, maar dat dit op eigen risico nog wel mag. De bacteriën van de blauwalg kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen. En dan gisteravond, een man die iets te diep in het glaasje heeft gekeken. Een man is vrijdagavond namelijk in het water gevallen aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Omstanders kwamen direct in actie en kregen ondersteuning van de brandweer. Ook een duikteam kwam ter plaatse. En samen wisten ze de man snel uit het water te halen. Het ambulancepersoneel heeft de man gecontroleerd. En op het eerste gezicht leek hij onder invloed van alcohol. En over zijn toestand is verder niets bekendgemaakt. Nou, wil je meer weten, meer nieuws weten, dan moet je naar de website gaan www.dtvnieuws.nl of download eventjes de app.
5: DTV weer.
6: Gaan we eventjes kijken naar de ochtend. Er is veel zon. Aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking zelfs toe. Op de Wadden is een bui dan niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag is er op de meeste plaatsen veel zon. Temperaturen lopen uiteen van ongeveer 25 graden in het noordwesten. Dat oploopt hier zo bijvoorbeeld in het zuiden van het land naar ongeveer ongelooflijk 29 graden. Ja, dat is toch ongelooflijk lekker. Hoe zit het met de ANWB? Hebben we daar files toevallig dat we lekker in de warmte kunnen gaan file rijden?
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Drie bijzonderheden deze zaterdagochtend op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 10 minuten op onthoud en er staat zo'n 2 kilometer file. Op de A16 wordt er aan de weg gewerkt bij de Van Lienoordbrug. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je nu al ruim 20 minuten op onthoud. En tenslotte is de druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Dit komt door een evenement daar dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Zo, Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Ja, dat is op de vroege ochtend, dus even toch wel even stevig aanpakken. Maar, hè, toch lekker, hè? Ja, heerlijke muziek. We gaan wel een beetje gas terugnemen en daarna weer volle bak er tegenaan. Want als het goed is, en dat heeft even op zich laten wachten. Als het goed is, hebben we straks Walter Vergeffen in de uitzending. Ja. Ja, je weet het nooit met die man.
1: Dit is MFM.
0: Het zou zo kunnen. Eerst The Emotions, Best of My Love.

0: The Emotions en The Best of My Love hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Ja, we gaan hem proberen te bellen. Al 4 weken achter elkaar is het dus niet gelukt. Heeft hij het, is iets gewoon vergeten? We gaan kijken of we Walter Vergeffen in de uitzending kunnen krijgen. Even kijken. De telefoon gaat in ieder geval over, live. We gaan kijken of dat hij het nou niet vergeten is. Nee. Zou dit echt? Nee, toch? Hallo? Ja, dit is de voice. Ongelooflijk. Ik zal even de jingle nog een keer starten.
1: Ik ben Walter.

0: of is het
1: hallo?
2: Hallo? Hallo?
1: Wouter van Geffen.
2: Ja, is hij daar?
1: Ja, ja, ik ben er.
2: Eindelijk.
1: Eindelijk.
2: Eindelijk. Even wachten, Wouter.
1: Daar is hij.
2: Ja, daar is hij. Zo, nou, fijn. Dan ga ik weer verder. Doei.
1: Ja, hoi.
2: Goedemorgen, Walter.
1: Ja, ik moet ze er even bij pakken.
2: Pak me er even bij. Oh, de spulletjes voor hetgeen wat je gaat doen zometeen.
1: Ja, ben ik al live of
2: niet? Ja, je bent al live. Je bent live in de uitzending.
1: Ik ben al helemaal live.
2: Je bent
1: al
2: helemaal live, ja. Ja.
1: Ik ben al helemaal live.
2: Hey Walter, wat was je de afgelopen week? Want ik heb je geprobeerd te bellen, voice was achtergelaten, voice clips. Ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan, maar je was er niet.
1: Ja, ik moest afzwemmen.
2: Oh, afzwemmen. En heb je het gehaald of niet?
1: Nee, helaas. Geen diploma's gehaald.
2: Geen kikkerdiploma gehaald. Oké, okay, nou jammer dan. Maar goed. Hey, hoe is het
1: met je? Ik hoop dat ik mijn dikdiploma haal.
2: Die heb je al ruimschoots verdiend inderdaad. Maar vertel eens even, hoe is het met je op dit moment?
1: Ja, lekker.
2: Ja.
1: En vandaag belooft een mooie dag te worden, hè?
2: Oh, vertel.
1: Nou ja, het is mooi weer.
2: Oh, dat is zeer lekker.
1: Ja, dat geldt voor iedereen, toch?
2: Ja, zover ik weet wel. Ja, als je hier in Nederland woont, dan wel. Overigens, als je in het noorden van het land bent, dan heb je daar een regenbui, als je het al gehad.
1: Ja, maar gelukkig wonen
2: kan
1: niet.
2: Nee, want we wonen in het lekkere zuiden. Beste Walter, jij hebt natuurlijk de week een beetje doorgenomen. Heb je daar wat gedichten op gebaseerd?
1: Ik heb wat leuke kleine gedichtjes gemaakt.
2: Ja.
1: Ja, en misschien wil je die wel graag horen.
2: Ja, lijkt me wel. Daarvoor bel ik ook natuurlijk, hè.
1: Ja,
2: ja
1: daarvoor bel je. Ja, ja. Maar precies. Dichter. Dicht in voor mij een mooi gedicht. Niet zo zwaar op de hand, maar lichter dan licht.
2: Ja, oké. Kort maar krachtig, inderdaad.
1: Ja, ze zijn kort. Maar ja. Goed, ik hou van kort en klein.
2: Ja.
1: Hè? En dus komt hij aan.
2: Ja.
1: Ik heb een gedicht gemaakt over lachen. Want ik vind dat er meer gelachen moet worden in de wereld.
2: Ja,
1: ja, want er is toch al zoveel ellende.
2: Ja.
1: Dus, trouwens, je zit vandaag alleen, hè?
2: Ik zit vandaag alleen, ja.
1: Oh ja, voel je niet eenzaam dan?
2: Nou, er komen gasten hier naar de studio toe, maar ik moet eerlijk zeggen, hier de studio open in mijn eentje, zo helemaal in mijn huppie.
1: Ja, ik vind het ongelooflijk. Dat lijkt wel een beetje vrijgezelachtig, hè?
2: Ja, en daar heb je zeker in de gedichten over, of niet?
1: Nee, precies.
2: Oh, okay.
1: Er is al veel ellende in de wereld, dus er moet meer gelachen worden.
2: Okay.
1: Dus, lach. Zij lag dubbel van de lach toen hij slap lag.
2: Het is zaterdagochtend, maar goed, oké. Goed, heb je er nog meer of niet?
1: Ja, normaal hoor ik je sidekick oplagen op de achtergrond, maar dat is nou niet,
2: Nee, die zijn er niet bij, nee helaas.
1: Nee, oké. Vrijgezel. Hij hield van oude hoeren, maar met jongen nam hij ook genoeg.
2: Ja, dat had ik voelde hem al aankomen. Oké, en tot besluit.
1: Oké, nou, de laatste. En die kan wel. Goed?
2: Ja, oké. Okay.
1: Zoet. Groenteboer, zijn deze sinaasappels zoet? Jazeker, zei hij. Ik heb ze de hele dag nog niet gehoord.
2: Oké, Walter. Overigens even, we vroegen mezelf af, deze gedichtjes die jij maakt, waar kunnen we die eigenlijk terugvinden? Heb je daar een boekvorm van? Dat staat op de website? Of,
1: ze staan in mijn boek, maar ik heb een website en dat is Walters Woord.
2: Ja.
1: Dus Walters met een S.
2: Ja.
1: En dan Woord. En dan kom je op mijn website.
2: Oké, okay. En je had van de week mij ook nog een berichtje gestuurd. Misschien dat we daar even kort aandacht aan kunnen geven. Want jij hebt binnenkort, over een tijdje, heb je iets waar je heel trots op was. Vertel eens.
1: Over een tijdje heb ik iets waar ik heel trots op was.
2: Ja, je had mij iets gestuurd. Dat je over jouw grote idool iets ging vertellen.
1: Oh, over Toon Hermans.
2: Ja,
1: dat is mijn grote idool. Ja, ik moet ook denken aan mijn vrouw. Want dat is ook mijn grote idool natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar Toon Hermans, dat is mijn grote idool. Ja. 13 december sta ik in de nieuwe bibliotheek in Os.
2: Ja.
1: En dan geef ik een lezing, presentatie over Toon Hermans. En dat is met liedjes, met zang, met gedichten. Even terug naar die goede oude tijd.
2: Ja.
1: Dus heb je zin? zin, heeft iedereen zin. Die luistert, kom lekker kijken. Het is, volgens mij is het gratis. Daar heb ik verder niks over te vertellen. Dus nou, het zou leuk zijn, toch?
2: Oké, inderdaad. Nou goed, dan houden we in de gaten dan. En weet je waar de informatie op die van dat evenement zeg maar staat?
1: Ik denk bij de bibliotheek gewoon. Op de site van de bibliotheek, ja.
2: Dan zal het staan op nobb.nl/activiteiten. En dan zul je daar waarschijnlijk bij staan. Mag ik jou bedanken voor deze ochtend, Walter?
1: Heel graag,
2: Tot de volgende keer,
1: tot volgende week, of tot over 2 weken.
2: Ja, inderdaad. En neem dan de telefoon op, hè?
1: Ja, doe ik.
2: Ja,
1: okay, zeker.
2: Dank je wel. Doei. Okay.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI 19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI 19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment. Op beginnende A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Het is 10 uur geweest. 23 mei. Kijk naar buiten en oh, wat word je vrolijk dan zeg. Oh, die zonnestralen. Maar je weet van gekkigheid niet meer wat je moet doen, hè. De ene week moet je weer een trui aan, dan weer een t-shirt. En vandaag, nou, trek ik een bikini aan. Goedemorgen. Het is het Goedemorgencafé. Het café wat het vroegste open is in Nederland. Vanaf 9 uur hebben wij onze deur al geopend. Dan kun je wat van de tap halen wat je wil. Ja, het blijft dan wel bij koffie of chocomel, denk ik zo. Gok ik zo. Of een theetje. Goedemorgen. We gaan dit uur wat leuke dingen doen. Zometeen hebben we een gast hier in de studio. Die heeft ook iets met radio, maar dan toch op een andere manier. Want die neemt het op en die knipt het van tevoren en plakt het van tevoren. Ze komt nu in een live setting en moet ze live antwoorden geven. Ik ben benieuwd. En we gaan het over communisme hebben. Ja. Maar meteen heel erg serieus hier in het programma. Heel bijzonder. En we gaan kijken of we Leon van der Heijden kunnen contacten. Heeft hij nog een lekker recept voor ons? Ah, dat zou toch wel lekker zijn, toch? Ja, ik denk het wel. Het goedemorgen.

0: wanna be with you. One FM, dat is echt heel lang geleden. MFM, goedemorgen, Vee, daar luister je naar. En ik zit hier te kletsen met iemand. En dat is wel grappig. Goedemorgen, Kim.
1: Hallo.
0: Goedemorgen, Kim van den Berg. Is het Van den Berg? Dat is wel lang geleden natuurlijk, of niet?
1: Ja, ik gebruik allebei. Van den Berg en Van Zwol. Van Zwol is dus mijn getrouwde naam.
0: Ja, en Van den Berg is mijn naam.
1: En mijn man zegt... Ja, als het leuk is, dan is het Van den Berg. En als het geld kost of het is een probleem, dan gebruik je Van Zwol.
0: Oké. Over jouw relatie wil ik daar nog wat vragen stellen, sowieso. Maar eerst ga ik je even introduceren. Ik ken jou al heel lang. We go way back, volgens mij. Een jaar of twintig of zo.
1: Ja, zeker 25 jaar.
0: Ja, misschien wel 30. Bijna 30 jaar al bijna.
1: Ja,
0: hoe worden we oud? Ja, ik ken jou van de hobby die we samen hadden. Zwemmen hadden, wedstrijdzwemmen. Maar onlangs plopte jij in één keer weer bij mij op in de socials. Jij bent helemaal losgegaan met podcasts.
1: Ja, ik heb een nieuwe hobby naast zwemmen.
0: Ja?
1: Knutsel ik audio in elkaar.
0: Ja.
1: Maar op een andere manier dan jij.
0: Ja, want ik had het net al verteld. Ik doe het live. Jij doet het. Jij produceert het van tevoren. En brengt het dan online.
1: Ja, ik zit echt te knutselen met sporen en editen. Ja. En dan... dat is heel leuk.
0: Hoe kom je daar zo in één keer achter? Want ik bedoel, ik weet van jou, jij bent van iemand van actief zijn.

0: van, nou, ik ga nu een keer een podcast... We gaan zo meteen bespreken wat voor podcast, maar hoe kom jij in één keer op het idee, ik ga een podcast maken?
1: Nou, jij bent de eerste radiomaker die dit vraagt, dus dat is wel een goede vraag. En nou zit ik te bedenken, hoeveel zal ik eens vertellen? Ik ben een tijdje ziek geweest,
0: ja.
1: En dan kon ik niet lezen en geen boek lezen en tv was ook te veel.
0: Ja.
1: En dan kon ik wel podcast luisteren en dat kwam toen net op. Dus Nederlandse podcasts geluisterd als Brand in het Landhuis en Bob. Ja. En toen dacht ik, oh vet, als ik ooit weer een beetje beter word, dan wil ik dit gaan doen. Wat vet. En ik ben ook wel een beetje een verhalenverteller, ja. En een Brabander.
0: Ja,
1: ja.
0: Want dat maakt het bijzonder, want je bent een podcast gaan maken over als Brabander. Over iets wat in het noorden van het land echt in het noorden speelt, toch?
1: Ja, in Oost-Groningen.
0: Oost-Groningen. Hoe kom je daar trouwens terecht?
1: Nou, ik ben getrouwd met een aardappelboer in Noord-Groningen. En dan dus is Oost-Groningen in één keer niet meer zo ver.
0: Nee. Maar goed, ik neem aan dat je via studie daar bent beland. Of, want het kan niet zo zijn dat je in één keer hier... Want je komt hier uit Brabant, uit Keldonk was
1: ja,
0: het?
1: Ja, Keldonk.
0: Keldonk, bij Veghel. En dan kom jij in één keer bij een aardappelboer in Oost-Groningen. Daar zit wel een pad tussen, toch?
1: Ja, zoals dat gaat. Als je in Keldonk woont, dan heb je een vriendengroep in Brabant en wij bouwen een carnavalswagen.
0: Ja, ja.
1: En dan ga je met die vriendengroep ook weekendjes weg. En toen hadden we nog geen kinderen, dus dan kom je op gekke plekken terecht. En dan was het de sport om een beetje uithoeken in Nederland uit te zoeken. Dus zo kwamen we terecht in Kropswolde. En toen gingen we op stap in Groningen, de stad, en dan stond hij gewoon in het wild.
0: Je man, ja.
1: Ja, Menko heet hij.
0: Menko?
1: Menko.
0: Menko.
1: Ja.
0: En was hij toen al aardappelboer?
1: Ja. En toen dacht ik nog...
0: Ja,
1: maar jij bent wel echt heel leuk, maar Groningen is echt veel te ver. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké.
1: Maar hij is echt heel leuk.
0: Ja, dat neem ik aan. Want hoe lang ben je met je man nu?
1: 15 jaar woon ik daar.
0: Oké, 15 jaar.
1: Ja.
0: Mis je het zuiden?
1: Soms wel, ja. Carnaval en ik mis wel vrienden en ik mis praatjes maken om het praatjes maken.
0: Ja.
1: En in Groningen moeten mensen wat loskomen, dus die moet je een beetje opwarmen. En in Brabant kan je heel goed over niks praten en dat vind ik echt lekker.
0: Ja. Ja.
1: En dat mis ik soms wel.
0: Heeft Oost-Groningen ook aan jou moeten wennen?
1: Zeker.
0: Welke opzichten heb je een situatie dat je er echt al een keer mee hebt gemaakt? Dat je denkt van, oké, nou ben ik Brabander in Groningen. Dat je echt dat
1: ja,
0: merkt.
1: Maar Groningers accepteren daar op zich wel, hoor. Als je Brabander bent, want dan denken ze, oh, dat is gezellig. Dus als je dan een beetje uit de bocht vliegt of iets te enthousiast bent, dan denken ze, ja, die komt uit Brabant. Dat snappen wij niet. Dus.
0: Oh, oké. Okay. Een soort van, we houden rekening met beperkt iemand, want er komt uit Brabant of zo? Of,
1: ja, laat me lullen.
0: Laat me gaan, straks wordt het wel weer rustig.
1: Ja, we gaan nog wel even kijken of ze over een half uur wel...
0: Oké, toen heb jij je man ontmoet,
1: ja.
0: Getrouwd. En wegens ziekte ben je gaan nadenken van wat wil ik nog meer doen.
1: Ja, alle clichés zijn waar in het leven. Als het leven tegen zit, dan ga je bedenken, ja, oké, wat wil
0: creatief.
1: Ik eigenlijk? Ja, wat vind ik nou leuk om te doen?
0: En toen dacht jij podcast maken. En toen geen enkele ervaring, want ik ken jou niet als de ICT'er visueel weet. Zo sta je bij mij niet bekend. Maar hoe ga je jezelf dat dan aanleren? Want dat moet je allemaal zelf dan doen. Of heb je een cursus gevolgd?
1: Ja,
0: My First Podcast of zo.
1: YouTube. Er zijn heel veel mannen op YouTube die dingen uitleggen. Dus dat is heel prettig.
0: Jij zegt bewust mannen.
1: Ja, er zijn van die mansplaining video's. En dan zeker als het over techniek gaat.
0: Nee, maar mansplaining.
1: Als het over techniek... Ja,
0: er zit iets onder.
1: Dat is heel grappig. Want als je dus een uitlegfilmpje zoekt en ik zit iets te zoeken met... Ah, hoe kan ik hier nou iets onder zetten? Ja. Of hoe kan ik hier nou een equalizer? Ik weet inmiddels wat dat is.
0: Ja.
1: En ik weet ook wat de gain is. Jongens, dat is gewoon hetzelfde als volume.
0: Ja.
1: Ja, dus gewoon, je moet iets harder of zachter zetten. En dan moet je aan je gain sleutelen. Daar zitten dus mensen uit te leggen. En dat zijn vaak mannen. En dat is heel prettig, want die doen er echt stapje voor stapje. Laten dat zien, vinden dat ook leuk. Ik word er enthousiast van. En dan denk ik, oh, zo moeilijk is het niet.
0: Oké. Nee, is het ook niet. Maar goed, vervolgens ben jij dus begonnen met knippen en plakken met podcast. En dan kom je, heb je voor deze, waar we zo meteen over gaan praten, voor deze podcast al eerder een podcast gemaakt of geoefend? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Jawel. Ik heb ooit eens een podcast gemaakt, daar ging ik naar buiten. Dat was de allereerste en daar ging ik laten zien hoe leuk het buiten is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ging ik fietsen met mensen en wandelen en zwemmen. En dan had ik dus daspeld, microfoontjes. Oh man, ik heb mezelf iets op de hals gehaald. Want als je dus nog nooit iets gemaakt hebt en je gaat gelijk met van die daspeld microfoontjes werken. En je moet zenders afstellen. Ik dacht, ja. Yeah.

0: kan ik wel.
1: Ja, nee, dus er zit een handleiding bij, dus dat moet kunnen,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja. Nee, goed, het is gewoon doen en dan leer je ervan en dan maak je fouten en dan ga je het gewoon opnieuw doen en dan komt het wel goed.
1: Ja.
0: En, maar voor mijn werk, ik werk voor een grote zorgverzekeraar, mag ik podcast maken van 10 minuten. Dat is allemaal super braaf.
1: Ja.
0: Wat moet je doen als je tanden stuk valt? Dus ja, dat deed ik al. Maar dat is 10 minuten. Dat is echt heel iets anders dan een serie.
1: Ja, ook dat. Maar goed. En toen uiteindelijk ben je gekomen op de podcast waar we het zo meteen over hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je zelf de vrije hand.
0: Ja.
1: Ga je dan ook te veel los? Vlieg je dan uit de bocht?
0: Ja hoor, ja. Ja, ik heb heel veel weggegooid. Want ik vind alles interessant. Ik ben super nieuwsgierig. Ja. En dan denk ik, oh, dit is leuk en dat is tof. En zo heb ik bijvoorbeeld... de podcast gaat in Oost-Groningen... heeft de communistische partij nog altijd 3 zetels in de gemeenteraad. Dus dat is al iets waarvan zeker mensen in Brabant denken...
1: Huh?
0: Hoezo heeft er een communistische partij nog steeds 3 zetels? Wat voor mensen wonen daar? Zijn
1: even wel, even opletten, want we zitten hier wel bij het in Os. Dus wel het SP-bolwerk van Nederland.
0: Dat
1: hè?
0: Is heel goed. Ja, ja. Mijn vader was ook een vervent SP-stemmer. Dus ik denk dat ik daarom ook iets wat aangetrokken word... door mensen in Oost-Groningen. Maar dat is dus... Goh, waar hadden we het over, Roy?
1: Of dat je uit de bocht vliegt of dat je dan zo te veel hebt.
0: Oh ja, ik heb dus een jonge communist...
1: Je bent gewend om dan 10 minuten te doen voor die zorgverzekeraar. Waar je, en nou mag je zelf bepalen hoe lang en wat je erin gaat gooien in die podcast. Vlieg je dan voor je gevoel niet wel eens uit de bocht? Of zeggen andere mensen, Kim, nou mag het wat even geknipt worden?
0: Ja, ik moet vooral teruggehouden worden in ideeën en creativiteit... Daar moet ik in teruggehouden. Of dat is, daarvan zeggen mensen...
1: Even
0: een tandje terug. Ja. Even een tandje terug. Mensen kunnen niet meer volgen.
1: Even de podcast waar we het zo meteen over hebben.
0: Ja.
1: De naam?
0: Het Rode Noorden.
1: Zometeen daar meer over.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen,
2: veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
9: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
10: Mijn naam is Roy van Brink. Bij de ingang van een wooncomplex boven de Dwinkels aan de Zaltbommersweg in Os heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brandgoed. Waarschijnlijk is er iets brandbaars in de brievenbussen gegooid. De brand ontstond rond 4:50. De politie was er als eerste bij en de agenten wisten het vuur snel uit te krijgen met een brandblusser. En de brandweer heeft daarna een grote ventilator in de portiek gezet om de rook te verdrijven. Het negatief zwemadvies houdt in dat de provincie adviseert om niet in de plas te zwemmen, maar dat het op eigen risico mag. En dat is naar aanleiding van het volgende, namelijk de provincie Noord-Brabant heeft een negatief advies gegeven voor de zwemplassen bij de camping Juca in Berlekum. Tijdens de controle heeft de inspectie blauwalg aangetroffen. De bacteriën van de blauwalg kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen. En als je iets te veel gedronken hebt, dan kunnen er rare dingen gebeuren. Zo is er een man vrijdagavond het water gevallen in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Omstanders kwamen direct in actie en kregen ondersteuning van de brandweer. Ook een duikteam kwam ter plaatse en samen wisten ze de man snel uit het water te halen. Het ambulancepersoneel heeft de man gecontroleerd. Op het eerste gezicht ligt hij onder invloed van alcohol. En over zijn toestand is verder niets bekendgemaakt. Wil je nou meer weten over het nieuws hier uit de regio? Kijk dan even op de website www.dtvnieuws.nl. Of kijk even in de app.
9: DTV Weer.
10: Vanochtend, heb je misschien wel gezien, is er veel zon. Aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. En op de Wadden is een bui dan ook zelfs niet uitgesloten. Hier in het zuiden is het echt lekker warm al en lekker zonnig. Op de meeste plaatsen is er vanmiddag veel zon. In het noordelijke kustgebied is er veel meer bewolking met een kleine kans op een bui. De maximum temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond de 29 graden. In het noordwesten van het land, daar moeten ze het helaas. Maar ja, goed, het is nog steeds lekker 25 graden. Vanavond schijnt de zon eerst volop en blijft het droog. Temperatuur daalt dan naar een graad of 10 vannacht. Even kijken, gaan we met dit lekkere weer in de file staan? Ja of nee, het is Pinksteren. Het kan best zijn dat er veel verkeer is. We horen het van de ANWB.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken opvallende vertraging. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar is het extra druk door omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Omrijden kan dus via de ring, maar hou rekening zeker met 20 minuten oponthoud. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N57 valt op Rotterdam richting Middelburg. Recreatieverkeer richting de eilanden staat of zorgt voor 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Passenger. Veel mensen denken dan, is het James Blunt? Nee, het is niet James Blunt, het is Passenger. Met Let It Go. Goedemorgen, dit is het Goedemorgen Café op MFM. En ja, ik heb hier nog steeds Kim, ja, Kim van den Berg. Dat was positief, maar het kost niks, dus dat is Kim van den Berg,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Kim, we stopten net met kletsen over de inleiding richting de podcast waar we het over gaan hebben. En jij zei, het gaat alle kanten heen, het gaat alle kanten. Maar het was er wel duidelijk, een duidelijke opbouw zat er namelijk in. En dat doet me brengen naar jouw podcast namelijk nu.
1: Ja.
0: Jouw podcast gedaamd.
1: Het Rode Noorden.
0: Gaat over het laatste communistische bolwerk in Nederland eigenlijk, toch?
1: Ja, dat klopt. Want het communisme is nog springlevend in Nederland. En dan denken mensen, hoezo? Maar ja, als je dus Passenger nog geluisterd hebt, dan weet je dat dat in Oost-Groningen is.
0: Ja.
1: Ja, daar hebben de communisten nog steeds 3 zetels in de gemeenteraad. Daar staat een 9 meter hoog standbeeld van Lenin. Iets wat verstopt op een boerenerf.
0: Ja.
1: En ik ben daar natuurlijk komen wonen in Groningen. En als import of als buitenstaander kijk je toch een beetje anders naar je nieuwe woonplek of je nieuwe regio.
0: Ja. Dus, en je denkt, waarom staat er zo'n standbeeld?
1: Ja, dat. En ik denk ook ongeschreven regels te zien in mentaliteit en in dingen die je wel of niet doet. En dat vind ik ook interessant.
0: Nou, ik heb de eerste twee afleveringen geluisterd. En het viel me met name bij die eerste op. En dat is de opbouw, zeg maar, wat ik dus straks heb gedaan. Dan komen we bij jouw man uit. Je zit aan tafel, hoor je een fragment. En jouw man zit ook aan tafel. En je gaat hem iets in vragen van, hoe zit het nou met dat standbeeld? En dan hoor je heel duidelijk jouw man een ontwijkend gedrag vertonen. Want die wil eigenlijk er niet over praten.
1: Nee, ik denk dat we dan ook misschien even nog moeten vertellen dat mijn man aardappelboer is.
0: Ja?
1: Dus dat is ook de reden waarom ik in Groningen woon en hij niet in Brabant. Een aardappelboer is nogal verknocht aan zijn rondje. Dus
0: ja?
1: daarom woont hij niet hier. En in Brabant, als je een herenboer bent, dat is een compliment.
0: Ja?
1: Dan heb je het goed gedaan als je een herenboer bent. Maar toen ik daar naartoe verhuisde, toen kwam ik erachter dat herenboer eigenlijk helemaal geen compliment is. Het is eigenlijk gewoon een diepe, diepe belediging als je een herenboer wordt genoemd in Groningen.
0: Ja?
1: Want herenboeren hebben in de loop van de tijd vreselijk veel geld verdiend met graan. En die hadden heel veel mensen aan het werk, landarbeiders. En die betaalden hun mensen slecht. En die arbeiders die werden onderdrukt. En mijn man, om even een bruggetje te maken naar mijn man, die zou je een nazaat van een herenboer kunnen noemen. Dus als je daarover begint, over die geschiedenis en dat verhaal wat zich daar heeft afgespeeld, dan schiet hij in de verdediging. En ik kom dat 9 meter hoge beeld tegen ergens op een boerenerf. En dat heeft dus te maken met het communisme. En hij zegt, ja Kim, je moet daar niet over beginnen. Want dat is eigenlijk de schaduwkant van de geschiedenis.
0: Ja, maar
1: wil het daar niet over hebben.
0: Dat hoor je heel duidelijk. En dan je hoort echt zo van, nou, ik heb daar geen zin in. Hij wil ook, volgens mij wil hij ook meteen uit die ruimte weg.
1: Ja, hij zegt, ik ga weer aan het werk.
0: Ja, ja dat hoor je inderdaad. Ja. En jij blijft doordrammen.
1: Zo ben ik ook. Ja,
0: ja maar... want dat, ik weet niet of dat het daarna nog gevolg heeft. Maar dat horen in ieder geval niet.
1: Het was drammen met liefde, hè?
0: Ja.
1: Het was liefdevol drammen.
0: Maar je hoort... Hoe heb je de gesprekken met andere mensen gedaan? Ik bedoel, jouw man heb je dus tijdens de dichtbij. Dus dat durf je natuurlijk iets meer uit te halen qua druk te zetten.
1: Ja,
0: qua
1: dat durf ik wel echt te peuteren en te zeggen, ja, dit is geen antwoord.
0: En bij de andere mensen, die bijvoorbeeld, want er zit ook een man in de tweede aflevering. Die wordt knorrig en best wel boos. Want dat is oud zeer wat dan bij hem bovenkomt, hè?
1: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om met dat soort mensen?
1: Ze zijn niet boos op mij. Ik stel wel een vraag, maar dan... hoe ga ik daarmee om? Ja, ik trek me daar niet persoonlijk aan. En ik maak daar ruimte voor en ik vraag door. En dan denk ik... Ik denk dus ook wel eens ooit, als je een verhaal wil maken en iemand wordt boos... Dat is ook interessant, hè? Als er iets schuurt, dan staat er iets op het spel...
0: Ik had moeite om hem te verstaan, maar ik werd wel geboeid om. Hij werd boos.
1: Ja, hij was boos.
0: Hoe gaat het dan? Waarom? En hoe gaat het in het gesprek? Want wordt hij boos ook? Wordt hij misschien nog boos op jou? Maar dat deed hij dus niet. Hij was alleen maar ik vond het een brombeertje, zeg maar.
1: Ja, kijk, het begint dus met dat 9 meter hoge beeld van Lenin, wat ergens op een erf staat. En er is een vrouw en die heeft een droom. En die droomt groot. Maar zij is import. net zoals ik. En zij wil dat beeld in haar achtertuin hebben. Kan je het je voorstellen, een 9 meter hoog beeld in je achtertuin?
0: Nou, in Groningen
1: krijg je daar dus nog wel een vergunning voor.
0: jij moet weten, in Brabant, wij in Brabant zijn er ook gewend. Want in de drive-in van Best, er stond volgens mij ook zo'n groot beeld van Michael Jackson. Heel groot, weet je het niet meer?
1: Nee.
0: Bij de Gouden Bogen, ik mag niet zeggen de naam.
1: Gouden
0: Bogen. Daar stond een heel groot standbeeld van Michael Jackson.
1: Ja, oké, jullie hebben Michael Jackson en wij hebben dus Lenin, een dictator en een onderdrukker en een massamoordenaar.
0: Michael Jackson is nog niet een voordeel, dus dan weten we nog niet wat hij allemaal uit heeft gehaald. Maar goed, in ieder geval.
1: Jij vraagt waarom is die man boos? Het is vooral emotie. Zij wil dat beeld hebben om dat eigenlijk tentoon te stellen. En zij wil eigenlijk met dat beeld toeristen naar Groningen krijgen. Om het verhaal van het communisme te vertellen. Maar die man die ik aan de telefoon heb, dat is een communist. Dus die man die is fractievoorzitter. En die vindt eigenlijk dat zij dat verhaal niet mag vertellen. Want zij kent die pijn niet.
0: Ja.
1: En hij wel. Hij heeft dat van zijn ouders uit meegekregen. En daarom wordt hij boos. Dus het is allemaal emotie. Het is allemaal emotie wat je hoort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vraag me af hoe jij dan rondloopt. Loop jij, want je hebt dat beeld gezien. Je vraagt je iets af van waarom staat het beeld hier. Hoe kan het in godsnaam dat er nog het communisme daar in Groningen nog heerst?
1: Ja, dat ga ik onderzoeken. Dus als je gaat luisteren, dan krijg je daar een antwoord op.
0: Ja, maar ik zie jou als een springend veld. Hè. Ik zie je huppelde net ook gewoon door de studio hier net heen. Hoe ga je dan, zeg maar, hoe kom je dan aan je mensen? Hoe kom je in contact?
1: Ja, enthousiast en open. En als mensen nee zeggen, dan is dat prima. Want als er in Groningen...
0: Ja, maar jouw man zei ook nee en daar ging je toch door.
1: Ja, oké, maar daar ben ik mee getrouwd. Dus die heeft al een keer ja gezegd, 15 jaar geleden.
0: Ja, dus, oké. Oké, maar goed. En dan door middel van het vrolijk zijn en dergelijke haal je mensen over om in jouw podcast te komen?
1: Nou, ik denk niet dat ik per se mensen overhaal. Ik kom ook iets brengen, want het is een onverteld verhaal in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Als het over geschiedenis gaat in Nederland, dan gaat het natuurlijk vaak over de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog is al onderbelicht.
0: Ja.
1: Maar een verhaal over communisme, landarbeiders, dat de communisten daar in de Koude Oorlog de absolute meerderheid hadden. Dat is echt een onverteld verhaal.
0: Ja.
1: En de allergrootste landarbeidersstakingen, of het landarbeidersconflict. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, het allergrootste conflict op het Nederlandse platteland heeft daar plaatsgevonden, in Oost-Groningen. En dat weet bijna niemand in Nederland. Dus ik kom ook iets brengen. Ik heb niet het gevoel dat ik mensen moet overhalen. Ik wil eigenlijk zeggen, ik wil deze regio in de etalage zetten. Het is hier prachtig. De verhalen liggen hier voor het oprapen. Ja. Wil je meewerken?
0: Oké. Okay. Heeft het jou iets... ik heb dan de eerste twee afleveringen... waar leidt het naartoe?
1: Ja, dan moet
0: Zonder te spoileren, maar waar leidt het naartoe? Bij de laatste aflevering heb je als luisteraar denk je... Oh!
1: Ja, nou mensen, als je het gaat luisteren, dan word je de serie ingetrokken aan de hand van een beeld. Dus dat beeld komt op een andere plek en er zijn twee partijen die dat beeld willen hebben. Dus een spoiler die ik alvast kan geven, dat beeld krijgt een nieuwe plek.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik kom er ook achter...
0: De Gouden Bogen hier in...
1: Het beeld krijgt een nieuwe plek in Oost-Groningen.
0: Ja.
1: Maar ik kom er ook achter dat er misschien wel meer achtergebleven is van die geschiedenis dan dat mensen daar willen toegeven.
0: Oké.
1: Okay. Dat heeft te maken met samenhorigheid en verenigen. Er is bijvoorbeeld een zwembad en dat moest dicht door bezuinigingen.
0: Ja.
1: En dat is gered door inwoners. Dat zwembad is overgenomen. Ze hadden een miljoen schuld. Die regio die heeft dus gecrowdfund. Die hebben 80 vrijwilligers die nu dat zwembad openhouden.
0: Oh,
1: en
0: cool.
1: Ik ga onderzoeken of dat misschien wel iets met het communisme te maken heeft.
0: Oh,
1: want commu betekent samen.
0: Ja.
1: Dus als mensen daar onderdrukt worden of er is onrecht of dingen gaan oneerlijk of er worden dingen afgepakt, dan komen mensen daar in opstand.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan moet je wel echt helemaal uitluisteren.
0: En hoeveel afleveringen zijn er van deze podcast?
1: Nou, als je naar Groningen rijdt, dan kan je me in één keer luisteren. 2,5 uur alles bij elkaar. Okay. Dus 5 keer 1,5 uur.
0: Dat valt mee voor podcastbegrippen volgens mij. Volgens mij kun je er veel meer van maken, toch?
1: Ja, ik ben een beginner, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Wat is je volgende project?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ik ga eerst even op vakantie, want dit was nogal een ei om te leggen. Maar misschien wil ik wel iets met fanfares in Brabant en muziek in In Groningen heb je ook fanfares.
0: Ja.
1: En in Brabant ook. En dat is best wel
0: een vergelijkbaar. Een vergelijking maken dan?
1: Ja, ik dacht misschien kunnen we een uitwisseling organiseren. Er gebeurt. Dus een fanfare is ook een mini-maatschappij, hè?
0: Ja, ja.
1: Er gebeurt ook van alles. Staat van alles op het spel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Of met deze podcast die je nu
1: naar de Waddenzee.
0: De Waddenzee, ja. De podcast die je nu hebt gemaakt, die heeft prijzen gewonnen. Want je hebt gewonnen bij welke prijs, belangrijke prijs bij?
1: Nee, ja, ik mocht meedoen met een publieksvraag.
0: Ja?
1: Dus iedereen in Nederland kon een idee insturen. En ik heb het idee ingestuurd om dus op zoek te gaan naar de wortels van het communisme in Oost-Groningen. Ja. En toen heb ik die publieksprijs gewonnen. En de prijs was, je mag hem gaan maken voor de NPO.
0: Oh, zo. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nog eenmaal, jouw naam, de naam van de podcast.
1: Ja, Het Rode Noorden. Je vindt hem in iedere favoriete podcast-app, zoals je dat populair zegt. Ja. Wat is nou een podcast-app? Nou, Spotify, Apple Podcast, NPO Luister.
0: Ja.
1: Daar vind je hem. Het Rode Noorden.
0: Kim, mag ik jou bedanken. Ik vond het erg leuk om met jou te kletsen. En sowieso een leuke reden. We kletsen zometeen even verder bij buiten.
1: Ja, jij bedankt.
0: Nogmaals, de podcast is overal te beluisteren. En de naam is, nogmaals...
1: Het Rode Noorden.
0: Dankjewel.

0: Kink MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor en op het Benelux heb je een kwartier op onthoud. En er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda... Die is op dit moment dicht, althans is het hele weekend dicht... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de Ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem... voor Duiven bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

Ray hoorde je en Where Is My Husband. Ja, echt wel een van de toppers van haar album. Dat album is uitgekomen. En ja, als je dan toch een album moet luisteren... Ja, ga eventjes kijken op Spotify en kijk even naar dat album van Ray. Het is fantastisch. En er komen nog meer hits van haar. Maar dit was de grootste en de eerste debuutsingle die ze uitbracht hier in Europa onder andere. Goed, we zijn aangekomen in het derde gedeelte van het Goedemorgencafé. En ja... Daarin hebben we natuurlijk ook een gevuld programma natuurlijk, hè. Een ongelooflijk gevuld programma. Want we gaan straks wat kinderen van de basisschool Sint-Albertus uit Loosbroek interviewen. Want die zijn er gekomen. Die waren onlangs, waren die, althans vorig jaar volgens mij, waren die ook al met een project hier. En nu hebben ze een ander project. En daar gaan ze dadelijk alles over vertellen hier bij het Goedemorgencafé. Ja. En dat ze hebben stellen papiertjes klaar en ze hebben... En ze vindt het een beetje spannend. Ja, ik zie dat ze het een beetje spannend vindt. Maar goed, dat komt daar straks allemaal goed. In het derde gedeelte van het Goedemorgencafé hier op MFM.

0: voor mij is het niet echt een goede combinatie. Cake en dan oceaan, oftewel bij het strand met zandkorrels en zo. En dan cake erbij. Je weet nooit wat je eet dan bij mij, zeg. Cake bij de ocean hier op MFM tijdens het Goedemorgen VN. En nu verder met het volgende. Een heel belangrijk iets. Eigenlijk bijna elk jaar. Nu is het volgens mij het derde jaar dat ik de school uit de Loosbroek, de Sint-Albertusschool, ontvang. En elke keer hebben ze een project. En dit keer is er weer een project, maar dat is weer een totaal ander project dan vorig jaar. Want vorig jaar ging het volgens mij over zoveel mogelijk tuinen krijgen, stoeptegels wegkrijgen en waterbeheersing. En nu hebben jullie een ander project, geloof ik, toch? Hoe heet het project?
1: De e-waste race.
0: De e-waste race, oké. Wie zijn jullie eigenlijk? Mogen je even voorstellen.
2: Ik ben Lize.
0: Dag Lize.
1: Ik ben Lot.
0: Lize en Lot, oké. Goedemorgen, dames. Jullie zitten in welke groep?
1: 7.
0: Groep 7 van de Sint-Albertus, hè? Ja. En jullie zijn met groep 7, 8 een project aangegaan, geloof ik, of niet?
2: Ja.
0: En dat is een e-waste race. Dan hoor ik een race. Dan denk ik of Formule 1, dan denk ik aan Max Verstappen. Of heb ik het dan helemaal verkeerd?
2: Ja, wel een beetje.
0: Ja? Waar gaat het over dan, Lize?
2: Je moet kapotte of elektrische dingen.
0: Ja.
2: Kapotte elektrische dingen of die je niet meer gebruikt of zo.
0: Ja.
2: Die moet je verzamelen.
0: Ja.
2: En daarvoor krijg je punten. En als je dan op het einde de meeste punten heeft. Want je doet het met 10 scholen.
0: Ja.
2: Als je de meeste punten heeft van die 10 scholen, dan mag je naar de ontdekfabriek in Eindhoven.
0: Oké, dus ik begrijp hieruit dat het is een wedstrijd tegen andere scholen uit de regio.
2: Ja.
0: En jullie moeten punten halen. Dus je hebt meerdere opdrachten die je moet uithalen, toch?
2: Ja.
0: Of uitvoeren, zo moet ik het zeggen, toch? Lotte, welke opdrachten hebben jullie al gedaan dan?
1: We hebben al heel veel batterijen opgehaald.
0: Ja?
1: En iemand heeft al een platte grond gemaakt van Loosbroek.
0: Dat was vrij snel klaar dan. Zo groot is Loosbroek natuurlijk niet.
1: Nee, klopt.
0: Oké, maar ja.
1: En dit is ook een opdracht op de radio komen.
0: Oh, dus jullie hebben nu alweer extra. Hoeveel punten levert deze opdracht op?
1: 200.
0: 200?
2: Ja, en met z'n 200,
0: 400. Oh. Waarom ben je heel de klas dan niet uitgenodigd? Dan had je extra punten gehaald natuurlijk.
1: Maar
0: hè?
1: De juf zei dat er 2 of 3 mensen mee moesten.
0: Oh, oké. Goed. Maar goed, jullie krijgen dus allerlei opdrachten. Bijvoorbeeld batterijen heb je opgehaald, Lotte. Wat heb je nog meer gedaan?
1: Ja, ook gewoon stekkers of zo. En ook lampen.
0: Ja, oude elektrische apparaten heb je erop gehaald dan, begrijp ik.
2: Ja.
0: Ja. Wat is het raarste wat je bent tegengekomen?
1: Een tandenborstel.
0: Een tandenborstel?
1: Een elektrische
0: tandenborstel. Ja, want je moet elektrische dingen natuurlijk daar meenemen. En een tandenborstel, wat heb jij als raarste meegenomen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: En ben je thuis gaan kijken wat voor spullen je allemaal in thuis hebt staan?
2: Ja, misschien een pomp voor een fontein in een vijver of zo.
0: Ja, die heb jij gevonden dan?
2: Ja.
0: Oké, was je verbaasd voor wat voor oude elektrische spullen je allemaal nog thuis hebt die je helemaal niet meer gebruikt?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja?
0: Hoeveel waren het er ongeveer dat je zegt van nou, dat, want al die spullen moesten naar school toe en die moeten jullie inzamelen dan? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, die moet je bij de kinderboerderij bij ons op school.
0: Ja?
2: Er staan grote groene bakken en dan kan je ze daarin leggen. Want dan weet ik eigenlijk niet waar ze dan heen gaan.
0: Waarschijnlijk naar de auto ijzer, denk ik zo, inderdaad.
1: Ja, in de Milieustraat volgens mij.
0: Ja, en, maar goed, is het dan wat jullie zeggen, dat jullie hebben een kinderboerderij op school. Dat is een van de weinige scholen die dat inderdaad hebben. Jullie hebben daar die bakken staan. Zitten die bakken dan niet overvol inmiddels al, of valt het wel mee in Loosbroek?
1: Zit een beetje heel erg overvol.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je al een keer geleegd, of is die gewoon nog, is het echt een grote stapel geworden?
1: Ja, het is wel een grote stapel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. En zijn het dan allemaal apparaten van jullie? Bijvoorbeeld jullie oude telefoons? Of zijn het allemaal apparaten van papa's mama? Bijvoorbeeld koffiezetapparaten, weet ik veel wat allemaal?
2: Ja.
1: We gaan ook langs de deuren om spullen op te halen.
0: Ja?
2: Het zijn best veel batterijen.
1: Heel
2: en
1: veel.
2: Stekkers en kabels. En
0: ja?
1: Vooral batterijen.
0: Echt wel? Echt zo, want jij zegt het al zo vaak naar achteren. Het zijn echt heel veel batterijen dus.
1: Ja, iemand had bij een oma of opa had iemand heel veel batterijen opgehaald. En ze hadden ook nog meer opgehaald. En dan kwamen we uit op 1400 batterijen of zo.
0: Oké. En die liggen nu allemaal verzameld op jullie bij het schoolplein bij de kinderboerderij daar?
2: Ja.
1: Ja.
0: Oké. En die worden dan weggebracht. En krijg je dan daar ook weer punten voor?
2: Ja, alleen wij vinden één dingetje vinden we best wel irritant.
0: Nou.
2: Want ze hadden iets van 1000 batterijen of zo gehaald.
0: Ja.
2: En per batterij krijg je 1 punt. Alleen daarvoor kregen we maar 100 punten.
0: Ja, dat was natuurlijk het maximum natuurlijk aan punten wat je voor zo'n opdracht kon krijgen waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk het.
0: En dan heb je zoveel opgehaald en dan krijg je nog steeds maar 100 punten. Ja, dat snap ik de frustratie.

0: Nee, moet je een filmpje maken of iets? Dus je moet op de radio komen. Geen filmpje, want ik zie jullie echt vragend kijken van een filmpje. Oh nee. Wat voor opdrachten moet je nog doen bijvoorbeeld?
1: We zijn nog best veel opdrachten. Je kan bijvoorbeeld nog naar de Milieustraat, daar krijg je punten voor.
2: Ja. Of naar een repaircafé, waardoor je oude elektrische spullen laat maken.
0: Oh, een repaircafé. Wordt dat in een loosboek gehouden? Of moet je dan bijvoorbeeld in jullie geval naar Heemskerk-Dinten toe of iets dergelijks?
2: Ik heb echt geen flauw idee.
0: Oké. Maar dat zijn ook spullen die zullen nog gerepareerd kunnen worden dan? Ook de spullen die jullie verzameld hebben?
1: Sommige wel, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zitten er dingen bij waarvan je denkt van, oh, dat is zonde om weg te gooien?
2: Ja, telefoons, maar die zijn wel kapot.
0: Oh ja, dan is het niet zonde natuurlijk, als ze kapot zijn.
2: Nee, maar volgens mij is alles kapot
0: daar. Oké, dus wel echt alles kapot wat daar ligt in die hoop, Lize?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ah, oké. Hey, en wat hebben jullie hoe lang zijn jullie al bezig met dit project?
2: Sinds vorige week maandag. Ja, deze week maandag.
0: Oh, afgelopen maandag dan, oké. En dat project duurt nog tot, weet je dat toevallig?
2: 4 weken na die maandag, maar ik weet niet precies welke datum.
0: Oké, en dan gaan we kijken hoeveel punten we hebben gehaald. En dan hopen jullie bovenaan te staan. En dan ga je naar Eindhoven toe, geloof ik, zei je net.
2: Ja.
0: En wat kun je dan in Eindhoven doen ook weer?
2: Naar de ontdekfabriek.
0: En wat kun je daar dan doen?
2: Ja, daar kan je allemaal dingen maken.
1: Ja, daar kan je allemaal dingen knutselen. En ja, dat is... En er zijn ook allemaal een soort van... Er is ook een green screen. En
2: kan je foto's maken.
0: Oh, leuk.
1: Ja, zijn...
0: Het zijn allemaal technische dingen die je dan uit kunt voeren. Ja. Oké. Dus daar gaan jullie voor. Zijn er opdrachten die je nog moet doen, die misschien mensen nodig hebt, waarvan je zegt, als ik nou op de radio ben, kan ik een oproepje doen en dan gaan die mensen mij helpen? Weet je welke opdracht je nog open... Ja, welke opdracht heb je nog openstaan?
1: Ja, je kan bijna alle opdrachten kan je gewoon zo vaak doen als je wil.
0: Ja, maar welke opdrachten zijn er dan?
1: Bijvoorbeeld batterijen ophalen of kabels.
0: Dus als we nou een oproepje doen van jongens, dames en heren die aan het luisteren zijn, we willen graag batterijen en kabels en weet ik wat, dan kom dat maar brengen naar de school. Dan zouden we dat kunnen doen, toch?
1: Ja, maar...
0: We
1: kunnen ook... je kan ook reservering maken en dan komen we bij je ophalen.
0: Echt waar?
2: Ja, dus als je in Heemskerk-Dinten, Loosbroek of Vossenbos woont...
0: Ja?
2: Dan kan je naar de website www.ewaste.nl.
0: Ja?
2: En dan kan je je postcode opgeven.
0: Ja?
2: En dan de rest nog invullen. En dan kan je het door ons laten ophalen. En dan moet je ook nog het team voorkeur in voorkeur.
0: Ja, en dan moeten natuurlijk jullie uitkiezen.
2: Ja, het liefst in Sint-Albertus.
0: Oké. En kunnen jullie al zien hoe ver jullie staan? Staan jullie ergens in de top 10 of zo?
1: We zijn tweede.
0: Oh, het wordt nog spannend ook nog.
1: Ja.
0: En hoeveel punten achterstand heb je dan nu?
2: Ongeveer 100.
0: Ja, maar goed, je hebt er nou 200 bij gehaald. Dus je staat nou weer voor, hè?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Laat jullie me wel weten of dat jullie gewonnen hebben, ja of nee?
2: Zeker.
0: Oké, dus nog maar die website waar je net zei, Lotte, kun je nog een keer herhalen? Waar moeten we zijn als we wat informatie willen vinden en natuurlijk spullen willen doneren aan jullie?
2: www.ewastrace.nl.
0: Nou, beter dan dat kunnen we. En dan moet je natuurlijk wel, Lize, jullie naam kiezen, toch?
1: Ja.
0: Oké, wil je nog even hallo zeggen tegen de mensen uit Loosbroek, of niet? Groetjes aan de juffrouw. Niet?
1: Wel.
0: Wel, ja, dan wel, zeg maar.
1: En juf Linda, als je nog steeds ziek bent, heel veel beterschap.
0: Ah, dat vind ik lief. Ah, dat vind ik lief, inderdaad. Nou, dames, mag ik jullie bedanken. De boodschap is duidelijk. En je leert natuurlijk dat je zo weinig mogelijk apparaten weg moet gooien, dat ze je kunt hergebruiken, toch? Dat is het hele doel erachter, hè? Ja. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar de studio? Vond je het een beetje leuk?
1: Ja.
0: Ja, niet meer eng?
1: Nee.
0: Nee, blijf je nog eventjes zitten? Gewoon gezellig?
1: Ik vind het prima.
0: Cool. Nou, mag ik jullie wel bedanken. Gaan wij verder met de muziek hier op de radio. En nogmaals, ewaste.nl was het, hè?
2: Ja.
0: ewaste.nl. En dan kies je...
1: ewaste.race.nl.
0: Oh ja, dat, ja. Het is een race natuurlijk, hè. Anders via Google kun je het in een type en dan kun je het ook wel vinden, volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Lize en Lotte, bedank je wel voor jullie komst aan de studio. Dank je wel.
1: Ja.
0: Gaan we verder. Graag gedaan. Gaan we verder met de muziek hier op MFM tijdens het Goedemorgencafé. Dit is Ren Lenny Ren met Agda en de Munnik.

Sam Fender met Rain Me In. Goedemorgen, dit is het Goedemorgencafé op MFM. Ja, de dames van de Sint Albertus zijn net de studio, hebben de studio verlaten. E-waste race waar ze mee bezig zijn. Oftewel nadenken over elektrische apparaten. En of dat het nodig is omdat we zoveel apparaten moeten hebben, ja of nee. En dan worden de kinderen dan zeg maar mee uitgelegd hoe en wat ze met elektrische apparaten die niet meer nodig zijn, wat ze daar weer dan mee kunnen doen. Nou goed, wil je er meer van weten, ga even naar internet toe. e-waste-race.nl, daar kun je terecht. En als je dan wilt doneren, dan moest je zeker op die Albertus School klikken, want dan konden ze extra punten verdienen. En ze staan dus tweede, dus het wordt spannend. Ja, zometeen hebben we nog het regionieuws en gaan we ook nog even kijken of we contact kunnen vinden met Cor. Cor. Want Cor, oftewel Dirk Duitsje, die moeten we gaan spreken. Want ja, die gaat het Duitse woord doorgeven, ja of nee. Ik ben heel benieuwd wat hij voorbereid heeft. Of dat hij überhaupt bereikbaar is. Want ik heb begrepen dat hij in de auto zit richting Duitsland. Het is inderdaad Pinksteren. Goed, verder met de dames en heren van Ace of Base. En dat waren echt mensen die echt heel veel hits hadden achter elkaar. Namelijk All That She Wants, die je nou zo op dit moment hoorde. En het probleem was eigenlijk voor de dames, een ervan had plankenkoorts. En die kon dus niet optreden, want die was hartstikke bang. En toch moesten ze optreden. En werden ze dus een gigantisch hit. En nou, dat was voor haar natuurlijk niet fijn. Maar uiteindelijk hebben ze er toch goed aan geld aan verdiend. Dit is All That She Wants en Ace of Base.

In de tijd van de MP3's was het met Lucia McNeil natuurlijk heel erg modern. Want de vinylplaat komt, is natuurlijk weer teruggekomen. En je hoorde op het einde die plaat nog een keer even met die naald zo langs de groeven glijden, zoals zeg maar. Ain't That Just The Way van Lucia McNeil hier op MFM. Anke is dus afwezig. Daar heb ik drie uur hebben we daar niks van gehoord natuurlijk. Die is natuurlijk bezig met de organisatie van de Pinksterfeesten. Lijkt me leuk om te kijken. Oh, ja, eventjes daar spontaan eventjes gaan bellen. Hoe het met de rest op dit moment en hoe het gaat.

0: Cloud hoorde je en App en Vloed. Hij bracht hem voor de eerste keer volgens mij op podium tijdens het Serious Request week was dat in Den Bosch afgelopen december was dat. En dan bracht hij het voor de eerste keer. En volgens mij was hij helemaal blij en het is ook aangeslagen. Het is een hit geworden. Gaan we verder met het volgende, want ja, ik zei het al. Anke is dus bezig met de organisatie van de Pinksterfeest in Nistelrode. En dus nu ook zo. En misschien kan ik even storen. En misschien ook niet. Kunnen we misschien direct afgekapt worden? Dat kan natuurlijk ook. We zullen het zien.
1: Anke.
0: Hallo Anke, met Roy.
1: Hallo Roy.
0: Ja, je had het me wel verwacht, hè?
1: Nou ja, ik kijk er niet van op, laat ik zo zeggen.
0: Ja, hoe is het?
1: Maar het is wel leuk. Ja, het is goed.
0: Ja?
1: Gaat goed?
0: Ja, oké. Okay, ja,
1: ja? We lopen mooi op schema met de opbouw, dus dat is zoals we het willen.
0: Oké, okay, want je bent bezig met de opbouw. Er is nog niks gebeurd qua Pinksterfeest dan zelf? Of zijn er wel activiteiten? Want
1: dat
0: is toch...
1: Nee, dat begint vanmiddag om 17:15 begint de Pinksterloop.
0: Ja.
1: En morgen vanaf 22:00 dan zijn alle kramen opgebouwd. En is iedereen welkom in het dorp te kijken wat we dit jaar toch weer voor nieuws hebben. En okay. Ook als straatartiesten en nieuwe kramen, enthousiaste mensen.
0: Nou, je bent nou bezig met die opbouw. Zijn er dingen waarvan je nu denkt van, oh jee, dat moet geregeld worden, maar het lukt niet.
1: Nee, maar ja, er zijn altijd dingen waar je denkt, wat hebben die vorig jaar nog weer gelaten?
0: Oh, zo.
1: Nou is er bijvoorbeeld iemand op en neer naar Uren voor haringen. Want de beachvlaggen moeten vast.
0: Oh zo.
1: Dus je kan dingen zo goed mogelijk bedenken.
0: Maar uiteindelijk...
1: En toch gaat er dan altijd wel ergens iets dat je zegt, dat hadden we beter kunnen doen.
0: Maar even, als het alleen om haringen gaat die je nog moet halen, dan valt het wel mee, toch? Of niet?
1: Nou, precies. We doen het ook goed en daarom lopen we ook mooi op schema.
0: Oké, okay, perfect. Nog even één dingetje. Waar kijk je naar uit? Kijk je naar uit naar maandagavond als de boel klaar is?
1: Ik ben altijd heel blij op maandagavond als er niks gebeurd is. Geen persoonlijke ongelukken.
0: Ja.
1: Niet iemand die met een pilletje op het parcours heen wil rijden.
0: Ja.
1: Geen kraam die omvalt door een windhoos of dat soort dingen.
0: Ja,
1: okay. We kunnen heel veel dingen regelen, maar we zijn ook afhankelijk van heel veel dingen waar we niks over te zeggen hebben.
0: Okay.
1: En als dat allemaal niet gebeurt en het is maandagavond in ieder geval voor 80-90% opgeruimd, dan doe ik een diepe zucht.
0: Okay. Okay.
1: En dan ben ik heel blij. En dat wil niet zeggen dat ik niet geniet van alle andere tijden, maar het is wel...
0: Okay.
1: Dat is wel geen...
0: Ja. Ik bel je nu spontaan op. Waar was je nu letterlijk mee bezig?
1: Ik ben nu letterlijk start bij de Jumbo.
0: Ja.
1: Niet bij de Spar en niet bij de Albert Heijn en niet bij de Aldi of de Lidl. Ja. Ja. Omdat we hebben hier een aan het parcours een huis waar mensen wonen met een verstandelijke beperking.
0: Ja.
1: En daar gooien we elk jaar een pakketje binnen met wat chips en snoepjes.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Omdat ze natuurlijk in hun vrijheid een beetje beperkt worden.
0: Ja, okay.
1: Voor de erin en eruit. En als een soort van dankjewel.
0: Oké, okay. Nou, dan hou ik jou niet verder op.
1: Wat ben ik nou aan het doen?
0: Nou, geniet ervan nog en ga veel plezier hebben tijdens de Pinksterfeest in Nistelrode.
1: Ja.
0: Dank je.
1: Oké, okay.
0: Doei.
1: Succes daar.
0: Ja, dank je. Ik heb het nodig.

0: Taylor Swift hoorde je en Elizabeth Taylor hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Ja, we bellen even live nu, kijken of de verbinding het trekt, ja of nee. Tot nu toe gaat hij in ieder geval over, dat is positief. Eens even kijken. Is hij daar? Hij zat er klaar voor, zijn. Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Zit je er klaar voor?
1: Jongen, uiteraard.
0: Daar gaan we dan met z'n allen.

0: Welk woord? Ja. Ja. Zo, altijd leuk die introductie van Cor. Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen. Nou, het is al bijna middag, man.
0: Ja, het is al... Hoe ver ben je al gebakken?
1: Nou, nog niet zo ver. Ik ben van alles al geweest te doen. Maar ik was al wel om 7 uur wakker.
0: Was je al
1: door het zonnetje word je toch lekker vroeg wakker. Ja. Heerlijk, man.
0: Wel. Ben je dan ook actiever tijdens zulke dagen?
1: Ja, 's ochtends ben ik dan actief, maar dadelijk ga ik gewoon in de relaxstand.
0: Languit op de bank of op een lekkere lichtstoel buiten?
1: Ja, precies. Lekker schaduwplekje. Ik heb nog verjaardag vanmiddag, dus dat komt allemaal goed.
0: Ja, dat is inderdaad de verjaardag te vieren, inderdaad. Dat klopt, ja. Maar goed, ik ga eventjes even zakelijk zijn. Ik ben even benieuwd naar het woord van de vorige keer. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn huiswerk niet gedaan, dus ik weet even niet meer welk het woord het was, Cor.
1: Ik ook niet, dus ik zal even kijken dan. Oh ja, dat was, even kijken. Oh ja, die Eisenbahn Zijbeweging.
0: De Eisenbahn Zijbeweging, de schaatsbeweging op de ijsbaan.
1: Zo. Nou? Is jouw grote broer niet meer in de studio, want...
0: Nee, die is weg. Ik ben alleen.
1: Ja, dat blijkt.
0: Oh, dus het is niet goed.
1: Nee, het is niet goed. Hij was toen wel goed bezig, hè?
0: Wat had hij toen gezegd? Weet ik eigenlijk niet meer.
1: Ja, hij had het toen over, zeg maar, de baan. Dat was iets met trein en zo.
0: Trein, ja, klopt. Oh, zo'n wisselstuk op een treinbaan. Dat dan.
1: Nou ja, het is niet helemaal goed, hoor. Maar ken je dat verschijnsel dat jij in een trein zit en dat naast jou ook een trein in beweging komt, waardoor lijkt dat jij ook rijdt?
0: Oh, ja, dat moment dat je denkt van...
1: Dat is over... het.
0: Oh!
1: Want het is ook een schijnbeweging, hè? Schijnbeweging.
0: Oh, schijn. Dus, oh, zo. Nee, zelfs de uitleg blijft vaag en dan het woord ook nog... En dan verwacht je wel dat ik eruit kom.
1: Ja, het is natuurkundig, het is sowieso vaag. Dus wat dat betreft past het er prima bij natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we over naar het nieuwe woord van deze keer. Vertel maar, wat gaan we beleven?
1: Ja, ik denk ik zal er eentje pakken die wat meer bij jou past. En ook een beetje bij de zomerse sferen nu. Dus ik heb een heel mooi woord voor jou gepakt.
0: Nou,
1: de grillfleisch Schwendemeister.
0: De grillfleisch Schwendemeister, oké, ja. En doen we ze hem in de konten? Ik denk zelf...
1: Ja, jij wil hem natuurlijk graag in een zinnetje.
0: Ja,
1: dat had ik al voorbereid in die paar seconden die ik nog had. Auf jede grillparty gibt es einen selbsternannten Grillfleischschwendemeister.
0: Ja, daar kunnen we nog steeds niet zoveel mee. Maar het heeft met grillen te maken, dus de barbecue. En dan moet er ja, toch?
1: Ja.
0: Dan is er een... De hoofdman van barbecuen, zeg maar. Dus
1: komt aardig in de richting.
0: Degene die bepaalt welke vleesjes worden omgedraaid op de barbecue, ja of nee?
1: Hij wordt al warm.
0: Ja, de barbecue.
1: Ja, de kooltjes.
0: Ja, oké. We krijgen het antwoord nou niet te horen door de volgende uitzending wel weer.
1: Ja, precies.
0: Maar ik zit dus redelijk dicht in de buurt.
1: Ja, jij zit lekker warm bij de briketjes, zeg maar.
0: Oh, briketjes. Wat ben jij trouwens voor zo'n soort barbecue? Ben jij elektrisch, gas of echt de kolen?
1: Als ik zeg maar bij een ander barbecue vind ik het lekker om op kolen te barbecuen. Ja. Maar zelf ben ik meer van de grillplaat gewoon lekker op tafel. Oh, want dan heb je ook gewoon niet de hele tijd dat iemand van tafel moet om te draaien.
0: Ja, dat is het.
1: En kan iedereen zijn eigen meuk er lekker opgooien. Dat vind ik eigenlijk wel relaxed, moet ik zeggen.
0: Oké, nou goed. Kun je er één keer het woord herhalen? Dan gaan we erover nadenken.
1: Ja, der Grillfleischschwendemeister.
0: Oh, hoort die zuchten dan ook bij?
1: Ja, zeker. Want het is al warm, hè?
0: Ja, het is al zeker warm. Nou, ik zeg bij deze, het is bijna 12 uur, dus jij mag een biertje gaan pakken. Pak hem maar alvast erbij. Dan wens ik jou een fantastisch Pinksterweekend toe en tot de volgende keer, Cor.
1: Helemaal hetzelfde. Doei. En tot snel weer.
0: Tot snel.

Awake Tonight, Shakira, Sia. Nee, niet Shakira. Sia, David Guetta en Afrojack. En de volgende plaat die we gaan draaien, dat is dan Shakira. Dat moet ik dan wel goed zeggen. En ik kijk naar de klok. En het is al 3 uur zijn voorbij gevlogen. Bedankt voor het luisteren. Misschien ligt het de volgende keer misschien wel beter. Wie weet, dan wel. En ik wens iedereen een fantastisch, fijn Pinkster weekend toe. Geniet van de zon en geniet eventjes van de vrije uurtjes die je hebt.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis duurt er een kwartier langer over en er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem, Voorduiven een kwartier vertraging. En de A16 in Rotterdam-Breda, die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI 19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI 19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op! U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
6: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 2 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
12: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
11: Elektrodeskundigen.nl.
13: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
14: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
15: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
11: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
16: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
17: NFM.

0: Helene Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en de afrit Everdingen is de vertraging ruim een uur. Er is daar maar één rijstrook open. Je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam een lange file tussen Delft en knooppunt Benelux. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En daardoor staat op de parallelbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. Dat kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de 2e keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en Knapend Benelux, ook 25 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beek en Donk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
9: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
8: Elektrodeskundigen.nl.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
12: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
13: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
14: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
6: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Je hebt veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Vianen is de vertraging 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 zelf ook een kwartier vertraging daardoor. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A12. Duitse grens Arnhem bij Zevenaar en dat kost je nu ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
0: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. De oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
7: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
8: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
9: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan nog een paar files bij elkaar, zo'n 30 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen... een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. De andere kant op is ook de rechte rijstrook dicht. Daar is iemand onwel geworden, kost je ook 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux... nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A16. En op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda... tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Met DJ, maar zonder geklets. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop met Wilfred Engels.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de Zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige drone-aanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de drone-aanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munciu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munciu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.